0: is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

sur les dunes.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in vier categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Littlehilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
7: Is Radio Emmeloord op DAB+. De gouden ouwe hits klinken nergens zo prettig als hier.
1: Johan de Graaf, de gouden ouwe show.
9: 1969.

0: tegen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: Dat is

De luisteraars allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is weer de tijd, het is de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Toen nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar erachteraan de muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We begonnen met een mooie uit 1969. Tom Collins riep het al, I'm gonna make your mind van Lou Christie. Verderop in het programma Aandacht aan de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf of een sureshot of een lieveling of een hitmaker. Een treiterschijf, we weten het nog niet, daar komen we straks wel achter. Als het zover is, even de spanning opbouwen. 1969 was een hele mooie plaat van Lou Christie met I'm Gonna Make Your Mine. En dit komt uit hetzelfde jaar. Nou, een jaartje geloof ik, 1968.

zo mooi of niet soms van de Foundations met Baby Now That I Found You. Het is ook zo mooi, het is ook zo mooi dit jaar, de mensen van de Fantasy, hè. Ook zo'n geweldige plaats van Earth, Wind and Fire in het programma, de gouden oude show, Sing a Song.

0: gaan mooie muziek waarbij de luidsprekers gewoon op 10 gaan of 11, maakt het uit. Ja, 11 kan niet, want dan ontploft de boel met Earth, Wind en Fire met Sing a Song.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

was een van Dylan Jeffries in de show De Gouden Oude Show. En inderdaad, de titel De Matador. Zoals ik al zei, de muziek kriskras door elkaar heen. De jaren 60, de jaren 70 en ook de jaren 80. Dit komt uit precies 1980. We nemen de trein met China Easton.

0: neem je de trein van 9 tot 5. Dat wordt wel een hele lange ochtendtrein, of niet? Soms deze van China Eastern hier in de show.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een disco knalplaat, zoals dat heet. Dat is heel leuk, dit. We hebben ook heel veel hits gemaakt, deze mensen. Hier is er een van Boney M, ook uit de jaren 80 met Bahama.

Hart of Nitsels, Boniem was dit met Bahama. Mama, tijd voor een rustpuntje in het programma. En aan deze plaat aandacht aan de zeezenders van toen, door middel van de lieveling van Meermico Internationaal, de Honeybus.

0: of niet soms de handen was met haar kentrolet Maggie Go. Zoals beloofd, aandacht aan de zeezenders. Hier is de lieveling.
1: Mi amigos lieveling.
0: Het was de lieveling week 11, 1974. Ik heb het over Wally Tax met It Ain't No Use.

de lieveling van Mi Amigo Internationaal, van nog het zendschip de Mi Amigo. Week 11, 1974, Wally Talks met It Ain't No Use. Terug naar de jaren 60, ook zo'n mooie plaat dit van Petula Clark.

mooie gouden oude hit of niet. Deze van Petula Clark met Jorge de Wan, de dame van Don't Sleep in the Subway. Kennen we deze nog uit de 77? Je hoort het niet meer zo vaak op de radio. En daarom wel in die gouden oude show Bolland en Bolland.

Het was trouwens ook een lieveling op Mi Amigo Internationaal. Bolland en Bolland met The Time of Your Life. Als ik nou zeg de YMCA, dan weet iedereen het al. Hè? Dan weet iedereen het al, ja. Hier is de formatie The Village People. Met I Can't Stop the Music. Nee, maar we gaan lekker door in...

0: is toch een leuke plaat of niet, van deze van The Village People, YMCA in de Navy in Hollywood. Dat zijn zomaar drie hits die de heren ook hebben gehad. Hè? The Village People waren dit. And I Can't Stop the Music.
1: 1973.
0: Crisscross door de jaren heen, dat is het motto van de Gouden Oude Show. Met deze ook zo'n mooie plaat. Hurricane Smith.

0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show. Hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

Dat blijft toch geweldig en dat blijft toch prachtig. Die tijdloze muziek van de formatie ABBA. De Dancing Queen was ook zo'n goeie, maar dit doet het toch niet voor onder of niet zoals deze van Björn, Benny, Agneta en Frida met I Do, I Do, I Do, I Do en nog een keer I Do. Ja, het staat echt 5 keer op het hoesje vermeld. Dit was ook zo'n groot hit toen de tijd in de jaren 70. Ik heb het over Alan Stewart. Het begint langzaam maar die geweldige nummer van The Year of the Cat.

best wel een keertje. Even de microfoon open zetten, de Graaf, dat mag toch best wel een keertje. Zo'n hele lange uitvoering van Elvis Stewart, want hij is zo mooi. Dus drink je met die heer over de kent. Bijna weer gebeurt het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show, maar niet getrut. Straks doen we nog een stukje. Het tweede gedeelte weer met nog meer mooie muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Maar het is nog niet zover. Nee, het is nog niet zover. We kunnen nog makkelijk één of twee plaatjes draaien, zoals deze, de Bee Gees.

0: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

tune klinkt weer van de Guitar Holiday. Dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de show. We eindigden met de Lollipop uit het jaar 1958, was een tijd geleden. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen in 2022. Bij één incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgt op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel een onderzoek was gestart. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms, van Lou Christie, de man van I'm Gonna Make You Mine. Dat was Jan Reed met She Sold Me in Magic uit de jaren 60, 1968. Dit komt ook uit 68. Hier zijn de Four Tops.

was een heerlijke plaats van de Four Tops met Rietzout, Rietzout, El Boudère. Kennen we deze nog? Dit is een mooie deze. In het kader van dat de zomer eraan komt, hè, doen wij er een keer van BZN. Oftewel de summertime.

toch heerlijk. De zomer laat niet meer komen met BZN, met In The Summertime. De muziek in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Wat dacht je van Belle Perez? Ook zo'n lekkere zomerse plaat. Chiquita.

0: word je vrolijk van, daar word je blij van. Ja, het is wel niet helemaal in de gouden oude show sfeer, maar ja, ik kwam hem tegen in het grote hitarchief. En ik dacht, ach, dat kan best wel een keertje. Een heerlijke plaat van Bella.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's geniet je meer. Johan de Graaf, de gouden oude show.

Dat is de man van het thema van Paretta, Paretta Sim, zit. Van Sammy Davis Jr. Dit was het andere, 1970 om precies te zijn. Met The Candyman. Heerlijke muziek, zo in het tweede gedeelte. Ik heb nog zo'n mooie uitgezocht zoals deze. Deze is ook zo mooi, deze. Hier is David McWilliams.

The Days of Dirty Spencer was er eentje van David McWilliams. Kennen we deze nog? Dat zijn de mensen van The Show en Every Day in Action. En Turkey Turkey, Here's the Dismiss Band.

0: dikke toe, zo heet hij eigenlijk.
1: Ja, zo mooi, of niet? Soms van de Dizzy Men's Band.
0: De ene gouden oude hit is nog mooier dan de andere. Ja, ik verslik me er bijna aan. Dat kan toch ook niet als je ook koffie zit te drinken en een plaatje moet aankondigen. Dat gaat niet, hè? Nee. Hier is Smokey Robinson.

0: gezellig en de sfeer smaakt naar meer. Hier hoor je jouw muziek. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
1: 1970.

0: een mooie van Eric Clapton met After Midnight. Zoals jullie weten doen we altijd aandacht besteden aan de zeezenders van toen. Door middel van een satellietschijf of een hitmaker of een alarmschijf of een treiterschijf. En deze keer doen wij een sureshot van Radio Caroline.
1: This is Europe's first and only album station, Radio Caroline.
2: Caroline Sureshot.
0: We gaan terug naar 7 oktober 1979. Het was de Sureshot op Radio Caroline, de Nick Straker Band. Met de Walk in the Park.

0: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Heerlijke disco knalplaat. Daar is het de hoogste tijd voor zo in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show, de Michael Zeker Band, 1978.

lekker genieten van jouw muziek. Jouw muziek. En die hoor je hier. Altijd weer. Bij Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

Dat was een heerlijke amazing plaat, of niet, soms deze van de Drifters in de show. De gouden oude show vanuit Studio 2 met Drifters Kissing in the Back Row of the Movies. Muziek uit de jaren 70 hier in de show met Leo Ungar.

plaats stond genoteerd in de Veronica Top 40 in mei 1974. Een zegen van Leo Unger. Dat is inderdaad de titel van de plaat, ja. En de B-kant, Will You Miss Me? Dan ben je weer helemaal op de hoogte van het hoe of wat. We gaan hardlopen. Hier is Juan Bastos.

0: We zijn er moe van het hard lopen van Juan Bastos met de Loop-Tila.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.
0: Een heerlijke disco-knalplaat uit het jaar 1978 in de show met de man van Spank. Ik heb het over Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor.

0: een leuke plaats, zo bijna tegen het einde van de Gouden Oude Show met Bennett en B. Met Take It or I'll Leave It. Even kijken welk jaartal we gaan doen. Oh, we gaan naar 1984 ongeveer. Ik zal even kijken precies op het hoesje en kan ik de juiste informatie verstrekken. Hier is Laura Brennicken.
1: Oh,

Het zit er weer op. Dat betekent een einde van de Gouden Oude Show. Voor deze keer de laatste plaat was er eentje van Laura Brendekum 1984. Inderdaad, ik had het goed. Met Self Control. Dank allemaal voor het luisteren naar de show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Volgens VMBO en praktijk onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers, en dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is weer voorbij, die mooie zomer. Zong onlangs is Gerard Cox. En dat was de City of New Orleans. Van niemand minder dan Willie Nelson. Luisteraars, goedemorgen.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Zo, goedemorgen allemaal. Leuk dat u weer luistert. Radio Emmeloord, daar staat u momenteel op afgestemd. Het is zaterdagochtend even over de klok van 9 uur. Dat betekent dat we weer een uur lang mogen doordraaien op de Gouden Oude Zender. Jawel. Mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk heel veel leuke plaatjes uit het grijze verleden gedraaid. Met name de jaren 60, jaren 70 en ook de jaren 80. Die zijn hier huizenhoog favoriet. Verder gaan we ook nog eens even 40 en 50 jaar terugblikken. En dan komen we alweer uit in de juni maand van het jaar 1976 en ook 1986.
1: Radio Emmeloord. Met de beste gouden ouwe.
0: En zo is dat maar net. De mooiste plaatjes uit lang vervlogen tijden. Dit is trouwens iets moois van Lynyrd Skynyrd en Freebird.

lekker stukje gitaarmuziek op de zaterdagmorgen. Lynyrd Skynyrd. The Free Bird. Lekker begin van je week einde hoor. Luisteren naar Radio Emmeloord op de zaterdagochtend. Even na de klok van 9 en dan is het doordraaien geblazen hier op de zender. Wat dacht u trouwens van deze plaat? Iets leuks teruggedraaid uit de jaren 70. Delegation. And put a little love in me.

0: that they started.
1: Hank de Nijf en de Jets. En ze scoorden eerder een toch al tweetal grote hits met onder andere Guitar Gang en Stan the Gunman. Dit was wat minder bekend, maar nog wel eens een keer weer leuk om nog eens een keer weer zo terug te horen. En de volgende, vrienden, iets leuks van de Beatles. Een zogenaamde re-entry in de 18e week, al doorgestegen van 21 naar 20 met Hey Jude.

zit in de hitparade, de Nederlandse top 40 van precies 50 jaar geleden, juni van het jaar 1976.

0: Paardlappen Erver, Don Mercedes en Rocky. Stond 15 jaar geleden in de Nederlandse top 40. Trouwens, hij staat er ook in de Duitsstalige versie in de hitparade. Maar dan is hij van Frank Farian, de welbekende producer, onder andere van Boney M. En dan heet het nog steeds Rocky. De nummer 1, vrienden.
1: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
0: Is in de vierde week doorgestegen van 4 naar nummer 1. En dat betekent dat de nummer 1 van verleden week, Ferrari Sweet Love, is gezakt naar nummer 2. Julian Clerc is hier met This Melody.

Melody. Populairste plaat 50 jaar geleden in Nederland, in de Nederlandse top 40. Bij het horen van dit soort platen krijg je eigenlijk direct wel de zin in de zomervakantie. Laten we maar weer met de caravan richting Frankrijk gaan.

in de tijd met deze van The Birds. Nostalgie op Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem. Wereldwijd via de diverse streams te ontvangen. En voor meer informatie kijk op onze website www.radioemmeloord.nl. En natuurlijk via DAB+. Rondom de polder, rondom Emmeloord te ontvangen. Dit is trouwens iets leuks van Matthias Rijn. Zie je dus die straat.

Matthias Rijn en verdammt ich lieb dich. We gaan ook nog eens even 40 jaar terug in de tijd, dames en heren. We gaan terug naar die warme zomermaand van juni 1986 alweer. En toen stond deze formatie in de Nederlandse Top 40, de Novo Band. And you're gonna be mine.

0: Bridge to Your Heart. We hadden destijds een tweetal grote hits. Dit was er eentje van. Die andere was Right Between Your Eyes. En in deze groep staat onder andere Graham Goldman. En die kennen we ook nog wel weer van de groep Tennessee. Harddraaien
1: met Peter Nijdam.
2: De grootste, de beste, de nummer 1 hit van deze week.
0: En inderdaad, de nummer 1 van deze week. Cock Robin, and I thought you were on my side.

zoveelste successie voor Cock Robin. En I Thought You Were On My Side. Eerder scoorde ze al met The Promise You Made. Dat was trouwens ook een geweldig grote hit destijds. Hey, wat trouwens ook een leuke plaat is om nog eens een keer weer te draaien. Dat is deze van Henk Wijngaard. De Truckcar Race.

0: plaats in al 50 jaar in het vak. Dit was destijds een hele leuke plaat van hem.
1: Radio Emmeloid. Met de beste gouden ouwe.
0: Zo is dat maar net. De beste gouden ouwe vrienden. Ik kijk eens even op de klok. Want ik moet opschieten. Want zometeen niemand minder dan Kees Bakker. Met weer een nieuwe aflevering. Scherp op de Terp. Zoals gebruikelijk op de zaterdagochtend. Zo tussen 10 en 12 uur. Ik bedank u allemaal voor het luisteren. Morgenmiddag ben ik er uiteraard weer met een nieuwe aflevering doordraaien. Tussen 1 en 2 uur. En dan uitsluitend vinylplaatjes hier gedraaid op de zender. Nog een fijne zaterdag. Zometeen veel plezier met Kees. En tot een volgende keer. Maar eens weer. De groetjes.

0: Het is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. Volgens VMBO en praktijkonderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers, en dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: heeft die man een lekkere stem. Ah, lekker een donkere stem heeft die man toch. Long Tom Baldry, John Baldry. Helaas ook niet meer onder ons. 1980 en een lekker begin. Walk me out in the morning, you baby. Ja, ik zeg een hele goede morgen, dames en heren, jongens en meisjes van Radio Emmeloord. Daar luistert u naar natuurlijk. De 747 is even uit de relatie. Die is even uitgeleend aan de buurman. Maar de DAB Plus, ja, dat is heel groot bereik. Meer dan 50 kilometer heb ik gelezen. Dus, we gaan even de... Oh, Peter, bedankt jongen. Peter en Dieter. We gaan even de 90 Classic draaien. En die is van Nessa Paradis. En het heet Tandem. Ik zeg een goedemorgen. Haal er even een bakje koffie bij natuurlijk. En straks ook nog een koekje. Ja, dat krijgen we ook weer. Drie op een rij. Koffie en een koekje erbij. En een heleboel lekkere muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Ja, ik heb weer een lekker zitten graan in mijn platenbakkie. En dat heb ik weer naast me te staan. En het komt helemaal weer voor de bakker. Ik zeg een goedemorgen.
1: De grootste hits van toen.
2: Grootste hits van toen.
3: Dit zijn de Happy 90's.
1: Dit is... AM 747.

0: gauw ouwe. Uit de jaren 50 is dit volgens mij. Ja, Bill Haley en de Comets. A rock around the clock. Nou, dat doen wij wel. 24 uur per dag hier op Radio Emmeloord natuurlijk. We gaan even de nederpoplaten, vergeten nederpoplaat draaien. En die is van Rocco Granada. En dat is een zomersproetjes. Ja, ik had vroeger ook allemaal zomersproetjes. En daar werd ik altijd mee gepest. Dat vond ik niet leuk. Nou, tegenwoordig pesten ze ook maar raken. Vooral op die Facebook of op Instagram. Hè. Dat is niet te geloven, nee. Maar ik doe er gelukkig niet aan mee.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier.
2: Yesterday.
1: Terug in de tijd.
2: De vergeten
1: nederpopplaat. Radio Emmeloord op de Middengolf.

0: dat was de bedoeling niet hoor. Nee, ik zou even wat een andere jingle draaien, maar dat maakt ook niets uit. Oké, dan gaan we dit even doen.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747.

Cold at War. 1980 komt dat plaatje natuurlijk. Ik zou deze jingle even draaien, want die heb ik ook gekregen. Dat vind ik een hele leuke jingle. En daarna gaan we de makkers even draaien met de zomerson natuurlijk.

0: op de zaterdagmorgen. Scherp op het terp, daar luister je naar. Wordt gemaakt in het hoge noorden. En we hebben nu weer de drie op een rij. Koffie en een koekje erbij. En welke drie op een rij krijg je te horen van mij? Oh, dat ruimt ook allemaal. What's Fun, The Right Side One en de ELO, Don't Bring Me Down. En Laid Back met Sunshine Reggae.
1: Dit is drie op een rij. Met koffie en een koekje erbij. Op Radio Emmeloord.

uit de jaar 81 komt deze. OMD. Joan of Arc. En dat vind ik de leukste van die ze ooit gemaakt hebben. Ik heb ook nog horen waar de verzamelse deden. Er staan al die leuke nummertjes op. Maar deze verveelt nooit natuurlijk. Wat gaan we draaien? We gaan draaien. We hebben weer wat in de cd-speler gestopt. En dat is iets van The Cats natuurlijk. En het heet The One Way Wind. Balik Sound hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Via de DAB+. Een hele goede morgen.

Breeze, Seals and Crofts. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk scherp op het erfgoed. Luister je naar. Het eerste uur is al bijna voorbij, joh. Wat gaat dat weer snel? Ongelooflijk. En dat je een heel veel plezier hebt hier om een programma op te nemen. Of uit te zenden natuurlijk. Grace Lick en Seasons krijg je nu te horen. En het komt uit 1980. Beetje mist. En de winter komt niet, hoor. Nog niet.

Top! Ja! Helemaal tot het einde gedraaid hier op Radio Emmelo natuurlijk. Scherp op het Erpen, de laatste plaat dat ik ga instarten voor dit uur is van ABBA. En het gaat over Mamma Mia, Mamma Mia. Blijft gewoon tijdloze muziek, ABBA. Het kan je gewoon, als je 80 of 90 bent, kun je dat gewoon nog draaien op radio. Dan vinden de mensen het altijd nog leuk.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De Arnhemse burgemeester Ahmed Markoes heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Markoes hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Ouddorp werd gevonden. Ondanks reanimatie kon zijn leven niet worden gered. Een dag eerder kwam ook een kitesurfer om het leven in Rokanje, nadat hij door harde wind de duinen in werd geblazen en zwaar ten val kwam. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkelingen in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Blijft een mooi plaat. Long John Baldry. Let the holidays begin. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. En tweede uur alweer van Scherp op het Erp natuurlijk. Met straks even de Zomertop 3. En de Rock Ballad komt dit voorbij. En de volgende plaat is van Emily Harris. En heet Mr. Sandman.

wat moet je geven? Breast in Pocket. De Pretenders. En die zangeres Chrissy Hynde is getrouwd geweest met Jim Kerr van The Simple Minds. Weet je dat ook maar weer? Kun je het me gauw weer vergeten. De volgende plaat is van Rita Marley en het heet The One Draw.

Robert Palmer, Bad Case to Loving You, hier op Radio Emmeloord. De zaterdagmorgen is altijd weer anders dan anders natuurlijk. We gaan Hall & Oates even draaien.

Space Train. Dan Cat Stevens hier op Radio Emmeloord. Via de DAB+. Ja, want 747 is even uitgeleend aan onze buren. Ja. En bij de buren kun je ook wel even gluren. Dit is ook zo'n lekker plaatje van Mick DeVille. Dan kun je wel lekker op dansen. Lekker op swingen.

spreek je dat uit? Maar hij zong het even voor mij. Meng de Viel, hier op Radio Emmeloord natuurlijk. We gaan naar het jaar 1984 terug. En Patti LaBelle en... Hé, jij moet even wachten, jongen. Want jij bent nog niet aan de beurt. Ja, sommige mensen in de meter al aan de beurt zijn. Patti LaBelle en Michael McDonald en On My Own hier op Radio Emmeloord. De gouden oude zender. En zometeen even de zomer top 3. Ik heb weer 3 leuke liedjes uitgezocht.

Michael McDonald hier op Radio Emmeloord. Het is alweer de hoogste tijd voor de zomertop 3. In de zomertop 3 heb ik weer drie leuke liedjes uitgezocht. Ja, dat denk ik dan natuurlijk. Splitsing 1 zomer lang. En Paco Amor, de Mr. Moor. En de Gypsy Kings met Bandolero.

Uit 74 komt dit. Renewen. Live is a rock. Dat kan niet maar best wel praten. Zo snel kan ik niet praten, want dan struikel ik me over mijn eigen woorden. Ja, ik heb er weer even een rockbelletje klaargezocht. En ja, en dit is, die cd komt bij Van der Meulen uit Drachtenweg. Ja, uw muziekspecialist. Nou, wat gaan we draaien? Dus van Richard Marx. En het is Angelia. Gaan we hier laten horen op Radio Emmeloord. Rock Ballads.

Richard Marks. Nooit meer wat van gehoord, hè? Ah, de muziek leeft voort. Right Here Waiting staat er ook nog op. Er zijn nog wel wat The Children of the Night. Oké, het laatste plaatje ga ik instarten. Want ja, het is alweer bijna 12 uur en dan staat er weer een andere te trappelen. Ik zeg een heel goed weekend verder. En tot volgende week zaterdag ben ik weer tussen 10 en 12 hier op Radio Emmeloord natuurlijk. We gaan even vervliegen. Vliegen. Silver Convention. Fly, Robin, fly. Nou, ik vlieg nu gewoon even weg. Dag. Tot volgende week. Hoi, hoi, hoi, hoi.

0: al vivir. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedemorgen, dit is het nieuws. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Ouddorp werd gevonden. Ondanks reanimatie kon zijn leven niet worden gered. Een dag eerder kwam ook een kitesurfer om het leven in Rokanje, nadat hij door harde wind de duinen in werd geblazen en zwaar ten val kwam. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkelingen in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

Met z'n allen meezingen, komt hij nog een keertje. Ja. De top 40 van 45 jaar geleden, vrienden. 4 juni 1977, 5 nieuwe binnenkomers. En dit was een zakker. André Hazes, na 7 weken is de koek op. Het nummer heet Mama. Vorige week vonden we nog op nummer 36. Deze week op nummer 40 in deze historische hitlijst. Die hoort op Radio Emmeloord, AM747, www.radioemmeloord.nl. En uiteraard op DAB+, in de Noordoostpolder. Casey and the Sunshine Band.

Serious van Pussycat op nummer 38, vorige week nog op 32. Oud alarmschijf en een oud nummer 1 notering. Pussycat, My Broken Souvenirs. Daarvoor je I'm Your Bookie Band van Casey and the Sunshine Band. 5 plaatsen verlies. En ook na 10 weken lang Nederlandse top 40. De Nederlandse top 40 die werd uitgezonden op 4 juni 1977. Op Radio Veronica Hilversum 3 tussen 7 en 8 uur in de avond.

oud alarmschijf. Sharon was dat. Ja, ik kan er toch van genieten hoor. Dit is Radio Emmeloord op DAB+, op AM747 en wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. Uur na uur de wereld rond via die prachtige mooie website. De top 40 van 45 jaar geleden, de 13e jaargang, nummer 23, 4 juni 1977 staat hier op de teller. En het heeft een hele andere plaat. Vorige week op 24, deze week in de zesde week top 40 op nummer 35. Barbara Streisand. The love theme from A Star Is Born. Goedemiddag, dit is Radio Emmeloord.

5 nieuwe binnenkomers in de top 40 van 45 jaar geleden. I love how you love me, Dana. Nieuw binnen op nummer 34 en daarvoor hoorden wij The Love Theme from a Star is Born. En die heeft de 11 plaatsen verlies moeten incasseren. Zonde hoor, want dat is een hele mooie plaat en dit is ook een lekkere plaat. Je hoort ze allemaal op Radio Emmeloord. De top 40 van 45 jaar geleden. Volgende week gaan we weer 50 jaar terug in de tijd. Dus met andere woorden, je zit altijd goed bij Radio Emmeloord. 10 plaatsen verlies voor Emily Lou Harris. In de 9e week top 40. You never can tell.

Vraag je gewoon af wie heeft dat gedaan? Who done it first? Fijne discoklanken uit de jaren 70. Vrienden, daarvoor hoorde You Never Can Tell van Emily Lou Harris. Deze plaats vinden we op nummer 32 afkomstig van 29 en op 31 afkomstig van 25. Sta even stil van Vader Abraham. Na 4 weken top 40 staat Vader Abraham niet meer stil, maar gaat hij gewoon richting de uitgang. Het is jammer, jongens. De tweede nieuwe binnenkomer van de 5 nieuwe binnenkomers in deze hitlijst is van Highlight. Het nummer heet California.

Twee achter elkaar, lekker hè. Angela van Boosie en daarvoor hoorden we California van Highlight. Twee nieuwe binnenkomers hebben er inmiddels al drie gehad. Dat is lekker, hè? Dat gaat mooi. Radio Emmeloord, uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl, DAB+, en AM747 vanuit het mooie Friesland. Dat klinkt hartstikke goed, jongens. Blijf zo doorgaan daar in Friesland. Daar houden wij van, live vanuit studio 42A in Arum. De top 40 van 45 jaar geleden, 4 juli 1977. En deze top 40 werd uitgezonden een uurtje lang op Hilversum 3 destijds bij Radio Veronica, oftewel de Veronica Omroeporganisatie.

toch wel bijzonder hoor. Nummer 27, de eerste plaat die een beetje aan het stijgen is in deze top 40. Vorige week stond je op 31, 4 plaatsen winst voor Yvonne Elliman in de tweede week. Hopen dat we nog meer stijgers kunnen vinden in deze top 40. Dat zit er natuurlijk wel in, hè? Want de volgende plaat is weer een dalen. Vorige week op nummer 19, deze week op 26. Dit is de Houseband.

Libertin, Libertin. Toch niet zo heel erg goed met deze plaat, want ook deze is op zijn retour. In de vierde week, 5 plaatsen verlies. Radio Emmeloord, DAB+. Op de middengolf 747 en uur na uur de wereld rond. Op www.radioemmeloord.nl. Is de vierde nieuwe binnenkomer van de Mark en Clark Band. Het gaat over een horn-down piano, oftewel op een oude fiets of een oude piano moet je het leren.

0: is dan toch zo langzaam de tweede stijger gekomen in deze historische top 40. De Boskeks in de derde week van 37 gestegen naar 23, oftewel 4 plaatsen winst. Het is bijna tijd voor nieuws, weer en informatie, maar we hebben nog 1 plaat te gaan en dat is de hoogste nieuwe binnenkomer.
1: En nu, de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

0: is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance te blokkeren. De deal van $110 miljard zou volgens de staten de concurrentie in de entertainmentsector kunnen schaden. Californië leidt het onderzoek. Critici vrezen minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouche heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouche hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. En het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Maar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Eerder kwamen plofkraken vooral in de Randstad voor, maar nu ook landelijk. De gebruikte explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, bedrijfspanden en woningen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter.

mooi. Vorige week op nummer 12, deze week op nummer 21 in de achtste week. De Radio Veronica Top 40, de Nederlandse Top 40 die uitgezonden werd op 4 juli 1977. En voor het nieuws hoorde je Don't Stop van Fleetwood Mac een oud alarm schrijven als zijnde de hoogste nieuwe binnenkomer. 5 nieuwe binnenkomers in de hitlijst van 45 jaar geleden. Dit is Radio Emmeloord, mijn naam is Peter Witte en ik heb nog een aantal hele leuke platen het komende uur.

via Schiphol, jongens. Dat gaat niet lukken, Jet Airliner. Uit de tijd dat we nog gewoon vliegtuigen hadden die op tijd opstegen en gewoon keurig netjes landen, jongens. Lang geleden hoor, 1977, nummer 19 afkomstig van de 28. Steve Miller tezamen met zijn band, oftewel vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 28, want hij staat in de tweede week dus alweer op nummer 19. Hoor. Komen we allemaal tegen hier op Radio Emmeloord en daar heb ik een heel klein probleempje volgens mij. Ja. We hebben een singeltje klaargelegd, maar nog niet op de draaitafel gegooid. Ja. Ook een plaats die vorige week nieuw binnenkwam op nummer 33 en deze week doorsteeg naar nummer 18 dankzij de promotie op Radio Miamico. Dit zijn de Internationals. And we're young and in love. Ofwel, je bent jong en je wil dat.

lekker aan het stijgen in de top 40. Vorige week kwam hij binnen op nummer 30 als zijnde een oud alarm schrijven. En deze week stijgt hij door naar nummer 16. Ik kan nog genieten van deze muziek die destijds werd uitgezonden op onder andere Radio Miamico. Vanaf het radiozendschip de MV Miamico verankerd in de Thames Estuary. Als je de kaart van Engeland neemt, dan is die hap die uit Engeland wordt genomen. Daar zit dus de monding van de Thames en dat is dus de Thames Estuary. En daar lag dat zendschip van Radio Caroline. Die liggen nog steeds, maar nu onder water. Er komt weinig geluid er vandaan, maar het schijnt wel een paradijsje te zijn voor vissen op dit moment. Dat is ook mooi natuurlijk, want het is een hartstikke mooie boot. Hij zou inmiddels 101 jaar oud zijn. 101 jaar. Een geklonken schip uit Kiel, uit Duitsland. Destijds gemaakt als een zeilschip, twee keer verlengd en een aantal masten erop. Ik kan daar heel lang over praten, maar dat zullen we niet doen. Want dit is Radio Emmeloord met de top 40 van 45 jaar geleden. Op de achtergrond hoor je waarschijnlijk al David Bowie. In de negende week Nederlandse top 40 op nummer 14 afkomstig van 10. Dit is de Sound & Fish.

tekst, hè? Hij wordt zo meteen makkelijker, hoor. Op nummer 13 afkomstig van 17. Oh, dat lukt dan wel, hè? In de derde week Nederlandse top 40. Ja, dit wordt nog makkelijker. Dat zien we wel. Ik zei toch, het werd makkelijker. Ratatata, ratatata, ratatata. Op nummer 12, afkomstig van 16, zit Corrie in de derde week. Gaat een goede moedertje.

zich is er niks mis met een lekkere vakantie natuurlijk. En een beetje vakantieverlenging is ook niet zo'n probleem. Hotel California, you can check out anytime you like. Dat is dat hartstikke mooi natuurlijk. You can never leave. Oh. Een stuk minder mooi natuurlijk, de Eagles in de zesde week. Nederlandse top 40, vorige week op nummer 9. Deze week één plaatsje verlies. Is jammer hoor, wat mij betreft had hij nog al een paar weken mogen blijven staan. Heerlijke plaat. Dit is Radio Emmeloord op de Middengolf, AM747 vanuit het mooie Friesland. Op DAB Plus in de Noordoostpolder en uiteraard uur na uur de wereld rond op www.radioemmeloord.nl. En mocht je nou een DAB Plus radio hebben, zoiets hebben van ik kan Emmeloord niet meer ontvangen, laat je radio even opnieuw scannen. Gewoon even de lijst vernieuwen, want we hebben een andere frequentie. En we zijn er wel, maar soms een beetje lastig te vinden. Dus aan het strand, stil en verlaten op nummer 9.

is wel een beetje op de terugweg. Vorige week nog op nummer 5, deze week op nummer 8. 9 weken lang in de Nederlandse top 40 heeft zelfs de eerste positie weten te halen. Het is een oud alarmschijf. Nou, zelfs 5 minuten hou ik niet eens meer vol. Maar goed, dat is mijn leeftijd, hè? 58 jaar. Mag ik dat zeggen op de radio? Oude mannenradio, hè? Op de middengolf. Helemaal goed, jongens. Hele goede middag tegen onze grote radiobaas Dick Offringa. Luistert op dit moment mee met zijn Walkman. Echt een ouderwetse Walkman met FM erop. Dat zou mooi zijn als we ooit op FM zouden kunnen uitzenden. Zou dat lukken, Dick? Ja, ook nog op FM? Of houden

0: 40 jaar geleden voor de allereerste keer maakte Nederland kennis met normaal. Hoerend hart. Op nummer 5 vorige week, op nummer 2 in de zesde week. Nederlandse top 40, top 40 van 4 juni 1977. We zijn bijna toegekomen aan nieuws, weer en informatie. Ik heb nog één plaatje trouwens. Ook eens een Nederlandstalige plaat van oom Joop. Harry Nacht met zijn antenne op zijn dak. Dik voor elkaar. En meneer De Groot op nummer 4. Afkomstig van 6.
1: Goedemorgen luisteraars. Hier is dan weer oom Joop. Ik heb een brief gekregen van een mevrouw. Die schrijft aan mij. Beste oom Joop.
2: Oom Joop.
1: Wat is er, Joop?

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Supporters die WK-wedstrijden bezoeken mogen toch water meenemen naar het stadion. Het gaat dan om een nog afgesloten plastic wegwerpwaterfles. Herbruikbare flessen blijven verboden vanwege veiligheidsrisico's. Na eerdere onduidelijkheid benadrukt de FIFA dat er ook waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten beschikbaar zijn om bezoekers tegen de hitte te beschermen. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter.

0: lekker in de morning, hè? Ja, ja. Bij ons is het middag, hoor, hier bij Radio Emmeloord. Het derde uurtje gerichte hitgevoeligheid. Met de Nederlandse top 40 van 45 jaar geleden. Voor het nieuws hoorde je Nee, nou wordt die mooie van Ome Joop, Harry Nack, Dik voor elkaar en Meneer de Groot. En na het nieuws starten we met The Beautiful Rose in the Morning van de George Baker Selection. Vorige week op nummer 4, deze week op nummer 3.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: 45 jaar geleden voor de allereerste keer hoorden wij van Boney M. En het was meteen een waanzinnige hit. Ma Baker vorige week op nummer 7 in de derde week Nederlandse top 40. Een oud alarm schreef. Deze week vinden we op nummer 2. Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl en op AM747.
1: En tot zover de beste 40 van toen. Dit is de historische nummer 1.

0: plaats weer op de eerste positie na 7 weken lang Nederlandse top 40. You're my world. Oh, heerlijk jongens. Terecht de nummer 1 en daarvoor hoorden we Ma Baker van Boni. En zijn we dus klaar met de top 40, maar uiteraard gaan we nog niet stoppen hoor, want we hebben nog veel meer mooie muziek.
1: Dit is de historische tip.

herinneren, ik had een jongen tegenover mij wonen. Een discjockey bij een of andere drive-in show of wat dan ook. En ik mocht altijd platen van hem lenen. En ik had deze plaat geleend. En ik vond hem waanzinnig. Jean-Michel Jarre. Oxygen. En ik had zoiets, waar gaan ze nou zingen? En uiteindelijk bleek het natuurlijk gewoon helemaal instrumentaal te staan. De synthesizer muziek, ik had er nog nooit van gehoord. Maar uiteindelijk werd ik enorm fan. En heb ik alle LP's volgens mij wel staan in mijn kast van Jean-Michel Jarre. De tipperade van 45 jaar geleden. Nieuw binnen op nummer 30. Oxygen part, weet ik, part 5 was het volgens mij. Of part 2, geen idee. Klinkt ook wel heel erg mooi op de middengolf. En uiteraard ook op DAB+. Dit is Radio Emmeloord met de top 40 en de tipparade van 45 jaar geleden. Ofwel van 4 juni 1977. Op nummer 29 vinden we een plaat van Lucifer. Ook zo lekker veel gedraaid op Radio Miamico destijds. Het nummer heet Self Pity. Welkom, dit is de historische tipparade. De tipparade van 45 jaar geleden.

zitten weer Marvin Gaye, Got to Give It Up. Ik zie allemaal mensen een beetje lopen swingen. En dat is ook inderdaad de muziek daarvoor, hè. Nummer 26, nieuw binnen in de tipperaar. Daarvoor hoorden we Cindy van Diana Marshall. Pearls, een swinger op 28 zelf. Pitty van Lucifer. Radio Emmeloord met tipperaden van 45 jaar geleden, 4 juni 1977. Allemaal platen die we destijds heel veel hebben gehoord op Radio Miamico van het oude zendschip, de MV Miamico. Ik wou bijna zeggen het oude wrakkenzendschip, maar goed. In 1977 zag het bootje er nog zeer redelijk uit. Zullen we het daarbij houden, redelijk? Het zou nog bijna 3 jaar blijven drijven en dat is toch het mooiste wat er is. Het is bijna half, dit is Radio Emmeloord. Fijn dat je erbij bent. We gaan verder met Patsy van Rijn de Vries.

Al More Than A Feeling, hè? Boston. Oh ja hoor, dat komt nog eventjes. Het nummer heet Peace of Mind. Het gaat nog niet zo heel erg goed. Vijf plaatsen winst in de tipperaden van 45 jaar geleden. Vorige week nieuw binnen op nummer 29. Deze keer doorgestegen naar 4.

mocht je dat even tegen je buren willen zeggen, je hoort deze mooie muziek gewoon op Radio Emmeloord, middengolf 747 in het mooie Friesland. Dat zeg je ook buiten Friesland? Ja, niet verder vertellen. Ook in Groningen, in Finland. En er zijn al meer mooie luisterpotjes binnengekomen betreffende de 747. Onze zender staat gewoon niet te hard. Even voor de mensen in Alphen aan de Rijn. Onze zender staat niet te hard. Nee, dan weet je dat in ieder geval. Maar we hebben gewoon een waanzinnig mooie antenne. Op een prachtig mooi stukje weiland. Heerlijk, jongens. Verder zitten we op DAB+. En uur na uur de wereld rond via Radio.

Ik zo'n hele vervelende Belgische reclame erachteraan. The Face of Love. I love, moet ik eigenlijk zeggen. Maar goed, dat klinkt een stuk beter. Radio Emmeloord op de middaggolf 747 DAB+. En uur en uur de wereld rond www.radioemmeloord.nl. Heb je het gehoord op donderdag en vrijdag bij ons op de radio? Herman Kramer, nee, hij is niet van de goudhaantjes, maar het is wel een goudhaantje. Hij doet een heel aardig programma, heel leuk programma tussen 12 en 2 op donderdag en vrijdag na Koffieradio. Je moet maar eens een keertje luisteren, maar dat doe je sowieso natuurlijk al, want je staat 7 dagen per week 24 uur per dag afgestemd op Radio Emmeloord.

0: tren en solito de estación.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: 8 minuten voor, we moeten een beetje gaan voortmaken. De Witte, hè? Joh, maar het is zulke mooie muziek. Dat maakt het ook uit of hem helemaal draaien, die lijst, hoor. De tipparade van 45 jaar geleden, voorafgegaan door de top 40 van 45 jaar geleden. Janet was dat op nummer 13 afkomstig van 24. En ik zei het al, we gaan het helemaal niet halen. Maar we draaien gewoon alle platen die we nog kunnen draaien. En de rest komt vanzelf in de top 40. En dan hoor je hem over 2 weken wel weer hier op Radio Emmeloord. Zo zijn wij ook wel weer, hè? Volgende week gaan we 50 jaar terug in de tijd. En over 2 weken dus weer 45 jaar met de top 40 en de tipparade.

40 en de tipparade van 45 jaar geleden op Radio Emmeloord, DAB+, AM747. Wat overblijft is de alarmschijf voor de komende week. Dit is Veronica Unlimited. En what kind of event is this? Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week met de top 40 van 50 jaar geleden. En aanstaande maandag tussen 10 en 12 met Koffie Radio.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Paus Leo is aangekomen in Spanje voor een bezoek van bijna een week. Het is het eerste pausbezoek aan het land sinds 2010. In Madrid ontmoet hij koning Felipe en koningin Letizia. Maandag spreekt hij het parlement toe. De paus gaat ook naar Catalonië en de Canarische eilanden. Daar vraagt hij aandacht voor migratie. In Barcelona opent hij de hoogste toren van de Sagrada Familia. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord.

Hallo en welkom hier in de muziekmatinee hier op Radio Hulloord vanuit Studio Gouda. Mijn naam is Hans en ik ben de volgende twee uur bij jullie met de mooiste muziek natuurlijk. En dat is Labrisifri en It Must Be Love. En James Bond films, hè, ze zijn prachtig. Dit is Adele en Skyfall.

0: mooiste plaatje uit 1972. Billy Paul en Me and Mrs. Jones.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, en we gaan verder met het programma hier de Muziekmatinee. Vanuit Studio Gouda. En dat doen we met de Bee Gees. And You Should Be Dancing.

Ja, het is mooie muziek hier vanmiddag op Radio Emmeloord. En we zenden normaal gesproken uit op 747 AM. Maar ik geloof dat er een kleine onderbreking is van op de middaghofzender. En DAB+ natuurlijk. En www.radioemmeloord.nl. Dat is gewoon via het internet. En deze is ook mooi. Het goede doel. België is een leven op Pluto.

0: Against the Wind, en dat was Bob Seger.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: We gaan terug naar 1966 hier in de Muziek Matinee, hier vanuit Studio Gouda. En we luisteren naar Chris Montez, The More I See You.

dat was Chris Montez met The More I See You. Uit de jaren 60 natuurlijk. En we hebben nu Sweet 16, maar dan niet het Nederlandse nummertje, maar van Billy Idol.

0: Ja, dat was de First Choice hier op Radio M. Hoort met Dr. Love.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, en daar luistert u naar, hè. Dankjewel, Mark. Radio Emmeloord. AM 747. Maar nu even niet, geloof ik. DAB Plus en www.radioemmeloord.nl. En ja, we gaan Nederpop draaien. Ik wou zeggen Nederweed, maar dat doen we niet. Nederpop. En dat doen we met Earth and Fire. En Storm and Thunder. 1992.

ja, muziekjaar 1972 met alle piratenzenders en alle zeezenders op de Noordzee en mooie muziek. En dat was bijvoorbeeld Storm and Thunder van Earth and Fire.

was uit Harderwijk, die zong Waterman, dat was Hart of zo. Later Dream Express, en dan opereerden ze van hem voornamelijk vanuit België. En ja, we gaan naar het nieuws en het weer op, hier op Radio Emmeloord. En dan schakelen we terug naar Studio Emmeloord voor ja, het nieuws en het weer. Tot straks.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
3: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
4: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

jaren 70, hè, de Doobie Brothers. Ook een veel gedraaid plaatje natuurlijk op de zeezenders. En speciaal natuurlijk op Harnaai, Radio Noordzee. En welkom in de tweede gedeelte hier van de muziekmatinee, hier vanuit Studio Gouda, hier op Radio Emmeloord. En we vervolgen het programma met I Can't Take My Eyes Off You en Gloria Gaynor.

was Gloria Gaynor en I Can't Take My Eyes Off You. En we gaan terug naar 1974 en People Got to Move en Gino Vanelli.

0: Nou, hier is een mooi soulplaatje uit de jaren 70, Isaac Hayes. And I never can say goodbye.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dan gaan we maar weer eens een echt zeezenderplaatje draaien. Tenminste uit de jaren 70. En iedereen die naar RNA geluisterd heeft, die kent dit plaatje. Chairman of the Board. And give me just a little.

uit 1972. Have you seen her? And the Shy Lights. En u luistert naar Radio Amelot. En ja, we draaien een mooie plaat uit de jaren 80. En dat is Am I Losing You Forever? Am I Time?

0: plaatje wat je niet zo vaak hoort, hè? Mark Bolan en T-Rex en Hot Love. Dat was 1970.
1: Dit is Radio Emmeloord.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Dit is Duran Duran, A Save a Prayer.

Ja, met Leon van Houston uit de jaren 70 beëindigden we weer het programma hier, Muziek Matinee vanuit de studio Gouda. Ik dank jullie voor het luisteren. Volgende week zijn we weer op dezelfde tijd te horen. De tijden zijn geloof ik veranderd. Voortaan is het donderdagmiddag en zaterdagmiddag van... Van 3 tot 5. Ja, dat is wel even wennen, hè? En ja, ik zou zeggen tot volgende week. En bedankt voor het luisteren.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycot overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Get ready to ride the charts. The Billboard Hot 100 starts now on Radio Emmeloord. 1983.
3: Number 30.

0: is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar de uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaags huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Zij keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhzhia is hersteld, nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van ongeveer 4,5 meter. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The numbers don't lie, these are the biggest songs from yesterday. 1983.
3: Number 15.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Bij Gelderdoom in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting de politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaagse huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Zij keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

You better print that one, Val.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit. Dat is een speciaal skydive pak met vleugels tussen de armen en benen. Het gaat om een 29-jarige man en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In Langrune-sur-Mer was een grote herdenking, onder andere de Franse premier Le Cornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Bij Gelredome in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: I want you. 18 last time, 17 this for Bob Dylan's I Want You.
3: For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
2: Entered on the 3rd of July on the very first Top 20 show I hosted. That was 8 weeks ago, but now the time for parting is at hand and a drop to 20 for Petula Clark and I couldn't live without your love.
4: Cause big prize, I'm coming by.
5: Big prize.
6: Big Fry chocolate cream, give it a try.
7: Tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
8: The time now is 11 o'clock, British summertime, midnight Central European time. The makers of Stay Blonde and Brunatech shampoos bring you Europe's number one pop music program, Radio Luxembourg's Top 20.
9: With your DJ BA, Barry Aldous, bidding you welcome to the show for the very first time, the Top 20.
10: A good evening to you from this boy, Don Wardell, Studio One of Radio Luxembourg, Monday night, 11 o'clock.
11: Right across Great Britain and Europe from the Grand Duchy, Simon Tate here for that boy Don Wardell on Top 20, Sunday the 11th of June 1967. And this is the official Radio Luxembourg New Musical Express Top 20. So, will the Tremolos hold on to the crown, or are Procol Harum, Engelbert Humperdinck, Jimi Hendrix, the Supremes, or Arthur Conley ready to snap at their golden heels? And who will be the top 20 new entries? We have 5 Hit Parade newcomers. And the first of those sleepwalks in at number 20.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Drie Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. De Russische gedetineerde Aloidi Djaibralov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog altijd voortvluchtig. Hij wist tijdens een medische ingreep te ontsnappen door zijn bewakers te bedreigen met een scherp voorwerp. De man zat een straf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie zet het onderzoek voort en roept op hem zelf niet te benaderen. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit, een speciaal skydive pak met vleugels tussen armen en benen. Het gaat om een 29-jarige en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In La Grune-sur-Mer was een grote herdenking, onder andere de Franse premier Sébastien Lecornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

happens most of the time. And the feeling is laid back.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Drie Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. De Russische gedetineerde Aloidi Djaibralov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog altijd voortvluchtig. Hij wist tijdens een medische ingreep te ontsnappen door zijn bewakers te bedreigen met een scherp voorwerp. De man zat een straf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie zet het onderzoek voort en roept op hem zelf niet te benaderen. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit, een speciaal skydive pak met vleugels tussen armen en benen. Het gaat om een 29-jarige en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In La Grune-sur-Mer was een grote herdenking. Onder andere de Franse premier Sébastien Lecornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Rascals, voorheen bekend als The Young Rascals, was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege de hits Good Loving Groove en het nummer wat we net hoorden, People Got To Be Free. De groep speelde speciaal of vooral soulmuziek en werd gerekend tot de zogenaamde Blue-Eyed Soul. Ja, het waren gewoon blanke jongens, maar prachtige muziek en dit was ook een van hun mooiste nummers, vind ik persoonlijk.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers.
2: Music power on the music machine.

daar was het alweer, zaterdagavond. Wat vliegen die weken om op het ogenblik? Nou, vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede avond. Nou, ik heb weer een mooi wat verzoekjes klaarstaan. Nou, die mix ik wel een beetje tussen het programma door. En ja, de drie live natuurlijk. Nou, mocht er verzoekjes zijn, dat kan altijd. tikkiehittijdmachine@outlook.com. Ik zet mijn lijstje even te bekijken, maar dit is wel een van de verzoekjes die ik nu klaar heb staan. Een van de Hollies. Het nummer The Air That I Breathe. Nou, ik moest even de naam opzoeken van degene die het over had, maar dat was Romy. Nou, prachtig nummer.

prachtige uitvoering van de Hollies. The Air That I Breathe is een lied dat geschreven werd door Albert Hammond en Mike Hazelwood. De Hollies hadden er in 1974 meer succes mee. Een nakomertje was van Simply Red in 1998. Ja, de oorspronkelijke versie van het nummer werd niet uitgebracht op single, maar was de afsluittrack van Hammonds eerste album I'll Never of It Never Rains in Southern California. Dit een album werd ook in Nederland een hit. Ja, verder ja, een heleboel medewerkenden, maar ga ik allemaal niet opnoemen. Ga verder met het volgende verzoekje. Dat is eentje van Aafke. Gaat om Enya met het ja, mooie nummer Orinoco Flow.

Ierse zangeres. En ja, de titel van het nummer verwijst zowel naar de Zuid-Amerikaanse rivier Orinoco als naar de Londense Orinoco Studios, nu Milko Studios genaamd, waar ze deze single hebben opgenomen. Het is uitgebracht als de eerste single van haar tweede studioalbum Watermark in 1988. Het nummer staat ook bekend als Sail Away, een zin die tijdens het refrein vaak wordt herhaald. Kwart over 10 is het hier. Live vanuit Studio Ian is dit de hittijdmachine met ondergetekende Dickie. Ja, Neil Diamond, plaatje die ik zelf heb uitgezocht. Girl, You'll Be a Woman Soon uit 1971. Girl.

ook weer zo'n plaatje. Daar hebben we vroeger in het open huis veel op afgeschuifeld. Een van de vele mooie hits van Neil Diamond. Girl, you'll be a woman soon. Nou, ik heb het verzoekje van Henk hier. Ik moest trouwens nog even erbij vertellen bij Orinoco Flow. Ja, dat vergat ik helemaal van Afrika. Voor mijn familie, de buren en alle luisteraars van de hittijdmachine. Goed, Henk had ook een heel mooi verzoekje van Santana. Gaat op het nummer She's Not There. Komt uit 1978.

Precies, nou daar is een lied geschreven door Rod Argent ten tijde dat hij deel uitmaakte van de Zombies. Argent kreeg inspiratie voor dit nummer door No One Told Me van John Lee Hooker. Hij gebruikte de zinsnede als beginregel van zijn song. Het lied gaat over een onbetrouwbare vrouw, in dat geval Argent's aanstaande Patricia, die hem vlak voor het geplande huwelijk liet zitten. Nou, het zou je maar gebeuren. Oké, dat waren de Zombies. Santana, sorry. De volgende verzoekje, dat kan een mooi even. Eentje van Joey Dijzer heeft Sita aangevraagd. Gaat op het mooie nummer 100 Years.

achtergrond van dit nummer 100 Years is geschreven door Duitser, of Duitser, onder haar echte naam Josje Duitser. Gearrangeerd door Dick Bakker en geproduceerd door Alberto Germes. Duitser schreef het nummer in 1973 op haar gitaar. Korte tijd later vroeg Duco van Rijck, de voormalig gitarist van Zen en de vriend van haar benedenbuurvrouw, of zij dit nieuwe geluidsapparatuur in zijn studio wilde testen. Duitser zong hierop haar pas geschreven liedje. Deze opname werd een jaar lang vergeten totdat deze gedraaid werd op een feest bij Duitser thuis. Een van de gasten vond het lied goed klinken en koppelde Duitser aan producer Germes. Een maand later nam Duitser in de Dureco Studios in Weesp een professionele versie van het nummer op voor de platenmaatschappij Delta, waarbij zij de artiestennaam Joey Duitser aannam. Goed, dat was een beetje de anekdote achter deze plaat, maar ik zit naar de klok te kijken. We zijn haast aan de drieluik toe. Ik heb nog één verzoekje, dat kan wel, maar dat is ook niet een hele lange. Die is, toen was ik min één jaar uitgebracht, 1955. Gaat is een plaat van de Platters, The Great Pretender.

The Great Pretender is een nummer geschreven door Buck Ram, de manager van de Amerikaanse rhythm and blues band The Platters. In 1955 nam de band de single voor het eerst op. Op 3 november 1955 werd de single uitgebracht en werd het nummer een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Oh, was die er toen ook al. Het nummer werd diverse malen gecoverd, onder meer door Freddie Mercury, Dolly Parton en Sam Cooke. De formatie Drukwerk nam het in 1984 een Nederlandse versie ervan op onder de naam titel Capsones. Nou, dat was een beetje de anekdote van deze plaat. En ja, Sita heeft hem aangevraagd. Goed, het is tijd voor de drie luik. Ik zal even de mail erbij pakken. Wat is wel een leuk verhaaltje. Dag Dickie, schrijver Pieter Jeke. Elke week hoor ik via jouw programma dezelfde namen voorbij komen. Het geeft er herkenning, iets vertrouwds, zonder dat je de mensen kent. Nu vertel ik bijna iedere week iets over mezelf of over wat er is gebeurd. Eigenlijk ben ik ook wel eens benieuwd naar de personen achter de namen. Wat zou hun favoriete nummer zijn misschien? En nu doe ik een soort oproepje aan hun. Willen jullie je favoriete plaatje een keertje aanvragen en in een zin vertellen waarom dat zo is? Lijkt me leuk. Maar Dickie, je mag het natuurlijk afschieten. Uiteindelijk is het jouw programma. Dan nu eerst maar de drie luik. Niet moeilijk deze keer. Nou, ik ben benieuwd. Nou ja, het is wel een idee, Pieter. Het eerste nummer is eentje van de Chordettes. En dat komt uit 1954. Zitten we weer in helemaal in de 50 jaren. Dat gaat om het nummer Mr. Sandman. Nou, die is in een heleboel versies wel uitgebracht.

Ja, prachtige klank. Ja, hoe ze het voor elkaar krijgen om die hele oude 78 toeren dingen ja, heel mooi digitaal te krijgen. Ja, waarschijnlijk zijn de moederbanden heel goed gebleven. Nou, de Chordettes was een Amerikaanse a cappella meidengroep die bekendheid genoten in de jaren 50 en 60. Nou, 1954 was dit. Goed, dat was de eerste in de drie luik. De tweede is eentje uit 1968. Gaat om het nummer Cinderella Rockefeller van Esther en Abby vooraf Offering.

Ja, dat moet je heel erg opletten, want het is in één keer boom, ho, deze plaat. Dus, nou, prachtig nummer om te horen van Christian St. Peter. Dat was de derde in de drie luik. De Pied Piper. Ja, dan heb ik een heel mooi dilemma weer. Net zoals laatst. Allemaal dezelfde goede antwoorden in, ja, eigenlijk allemaal dezelfde tijd. Maar als ik heel eerlijk ben, Bette Gea, die was 22 uur 39. Aafke was 22 uur 40. En Hans en Mieke waren ook 22 uur 40. Nou, ik heb het antwoord even aan hun doorgeappt. Want hun antwoorden lijken er allemaal heel goed op. Het gaat om sprookjes. In ieder geval, dat was bij Aafke het geval. Hans en Mieke hadden sprookje. Ja, staat ertussen in het antwoord, dus dat is ook goed. En Bert en Gea hadden ook sprookjesfiguren, fantasiefiguren. Nou, dat is ook goed. Dus in principe, allemaal ex aequo. Nou, ik zou zeggen, zoeken alle drie een leuke plaat uit. En dan ga ik op draaien. Dus, nou, in ieder geval, Pieter die gaf al aan van, er hoeven in dit geval geen tips bij. Nou, dat was ook niet nodig. Dus dat is aardig gelukt. Nou, Pieter en ik, bedankt hiervoor. En ik ben benieuwd hoe de luisteraars op jouw vraag gaan reageren. Dat zien we dan ook wel tegemoet. Oké, ik heb nog een verzoekje van FC Aten Toornstra. Die wou horen, volgens mij was het Aten, dan moet ik wel echt, ik moet er niet allemaal door. Ja, die wou horen, Doe van Peter Maffay. Nou, dat is een hele dikke nummer 1 heet geweest. Ga ik met plezier draaien. Komt het 1971.

De debuutsingle van Peter Maffay uit 1970, Doe. In Nederland werd de plaat destijds veel gedraaid op Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal, Mi Amigo, volgens mij bestond Mi Amigo toen nog niet eens, Radio Caroline en Hilversum 3. De plaat werd een gigantische hit en bereikte de nummer 1 positie in zowel de Nederlandse top 40 op Radio Veronica als in de Hilversum 3 top 30. Een geweldig nummer om toch geregeld een keer te draaien. Ja, ik heb ook een hele mooie uitvoering van met Helene Fischer. Die kan ik ook weer eens even boven water halen. Maar ik ga eerst even een plaat draaien nu van Trini Lopez. This Land Is Your Land. Komt uit 1963.

This Land Is Your Land is een volkslied en een van de bekendste Amerikaanse volkssongs. In 1963 kwam er een single uit van This Land Is Your Land van de Amerikaanse zanger die we net hoorden, Trini Lopez. Het is 10 minuten voor 11. De keuze van Bert en Gea, dan moet ik even het appje erbij pakken. Een van onze favorieten is The Cats, onder andere met Without Your Love. Nou, die heb ik scherp staan. Al vinden wij Earth and Fire ook geweldig en nog vele andere. Dat is een beetje hun reactie al wat op Pieter. Nou, Without Your Love, die komt er nu aan. Ik heb hem hier scherp. Komt van de LP of CD Portraits.

heerlijk nummer om te horen. Blijft ook altijd mooi. The Cats verveelt nooit. Maar een prachtige track van het album Portrait. Dit was Without Your Love. Nou, ik zit op het klokje te kijken om nou verzoekjes nog te doen. Doe ik na het nieuws en het weer wel weer verder. Eerst deze maar even van de Beach Boys. Want dan is het ook het eerste uur weer voorbij. Dus het is weer omgevlogen. Nou, Danny Kister.

Nou, dit is vond ik een hele mooie instrumentale om dit uur mee af te sluiten. Het gaat op het nummer van het studioorkest onder leiding van Tony Vos uit 1968, Love in Kopenhagen. Was toen der tijd volgens mij de titel van de televisieserie De Glazen Stad.

wat de hittijdmachine betreft ben ik er straks nog een heel uur van 11 tot middernacht. Tot zo, na het nieuws en het weer.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing, die zaterdag begon, is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël gaat maandag opnieuw demonstreren bij het tweede concert van rapper J in het Gelredome. Volgens directeur Naomi Mestrum wordt het protest kleinschaliger en gericht op bewustwording van het publiek. Zaterdag werden bij het stadion 3 personen weggestuurd door de politie vanwege borden met complottheorieën. 3 Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Marty Ryan met de follow-up van Eloise. Dit was Love is Love. Nou, ik kan me herinneren dat dit plaatje, ja, dat, toen we dat voor het eerst hoorden, dat was op school, want ik had altijd natuurlijk mijn portable radiootje dat ik van mijn ouders had gekregen. Het was een heel mooi plat Aristona radiootje met twee luidsprekertjes. Er kwam een heel vol geluid uit. Maar hij kwam mooi tussen de boeken. Ja, dan kon je hem in de tas. Ja, de tas wouden we niet gebruiken. Dat was in de tijd een pukkel. Maar in ieder geval, daar paste die mooi tussen de boeken. En een oortje eraan, dan kon je dat mooi. Maar er waren wel schoolpleinen. En dan ja, kwamen die platen ook voorbij. En dan hoorden we, dit is weer een heel ander soort plaat van Bergrijn. Zeiden we tegen elkaar toen. Maar ja, wel een mooie. En nou, is ook weer een knappe hit geworden. Love is Love. Nou, het verzoekje van Bert. Van Hans en Mieke. Nou ja, graag Dana Fairy Tale. Dat is een idee van Mieke. Ja, dat is leuk. Dat past er mooi bij. Ik had ook nog een keuze uit Alice in Wonderland. Maar Mieke houdt van de zomerse plaatjes zoals Here Comes the Sun van George Harrison. En Summer is Here van de Outsiders. Morning Has Broken van Cat Stevens. Plaatjes over lekker buiten zijn in de zon. Tuinieren, et cetera. Ik heb zelf een voorkeur, dat schrijft Hans dan, voor de jaren 60 en 70. Ik kan eigenlijk geen mooiste plaat noemen. Nee, helemaal mee eens. En er is in die tijd zoveel moois gemaakt. Het herinnert me aan een zorgeloze kindertijd. Dat is het, denk ik. Maar ook dat ik nu op wat oudere leeftijd goede oude muziek weet te waarderen. Ja, helemaal mee eens, Hans. Maar Fairy Tale, dat heb ik klaarstaan. En die komt er nou aan, komt uit 1977.

de keuze van Hans en Mieke naar aanleiding van een goede antwoord op de drieluik. Dit was Dana met Fairy Tale. Nou, even een plaat die bij mezelf vandaan komt. Dat vind ik ook altijd een hele mooie. Ja, het album Deze Vuur heb ik natuurlijk hier. Ook die hele mooie roodkleurige hoes. Dus die is vrij zeldzaam. Dat album heb ik hier. Maar ik draai hem nou even gewoon vanaf de computer. Het mooie nummer Our House uit 1976.

prachtig nummer. Dus ik krijg helemaal reacties. Ik even lezen. Waren het geen drie katten in een vensterbank? Ja, en ik kan me herinneren, hier in Hantum was in de tijd een commune. Er zat een Fransman, een Engelsman, een Duitser en ja, nog een, volgens mij iemand uit Spanje. Maar in ieder geval waren van die hippies en die speelden dan met de gitaar dit nummer. En ja, die hadden twee katten, dus die zongen dus ook met Two Cats in the Art. Maar daar heb ik hele leuke herinneringen aan. En heel veel met muziek meegedaan. En ik was daar veel. En dat vonden ze ook leuk. En ja, zo is mijn muziekkennis ook een beetje op gang gekomen. Maar even tussendoor. Maar prachtig nummer om weer te horen. Crosby, Stills, Nash & Young uit 1970. Our House. Ja, dan moet je wel een plaat klaarzetten. Staat al. Ik ben zo aan het kijken op het andere scherm. Maar in ieder geval, Afke die had ook een suggestie. En dan moet ik even haar app erbij pakken. Afke hoefde er niet zo lang over na te denken. Maar Our Father van Unit Gloria staat op de eerste plaats bij haar. Nou, ik ga hierbij draaien. Hier is Our Father.

Ook een nummer voor mij met leuke herinneringen. Ouervader van Unit Gloria. Ja, het was toen volgens mij nog Gloria. Tenminste, zo staat het hier in de MP3. Nummer van de Surges. Bedankt trouwens, Afke. De Surges met het nummer Take It or Leave It komt uit 1966.

Take It or Leave It is een lied geschreven door de Rolling Stones, bandleden Mick Jagger en Keith Richards. Het verscheen in 1966 op hun album Aftermath. De Searchers brachten een coverversie van het nummer uit op single en dat werd ook een hele grote hit. Het is 11:55 hier bij de hittijdmachine live vanuit Studio Ian in Hantemhuizen. Ik heb hier een nummer van Robin Gibb uit 1969. Het gaat om het nummer Saved by the Bell.

Save the Bell, een nummer uit 1969, geschreven en opgenomen door Robin Gibb. Het was de eerste single van Gibb's debuutalbum Robin's Rijn. Dat begon in 1970. Gibb kondigde zijn soloplannen aan op 19 maart 1969. Op dezelfde dag dat de Bee Gees Tomorrow Tomorrow en twee andere nummers opnamen. Save the Bell werd rond maart 1969 opgenomen in de Londense Lia Studios samen met drie andere nummers, Mother and Jack, Alexandra, Good Time en Janice. Mother and Jack werd als B-kant van het nummer gebruikt. Ja, dat klopt, dat staat op de andere kant. De Bee Gees zijn toch later weer samengegaan, maar hij heeft toch wel even een leuk uitstapje gehad met een paar leuke solo-plaatjes. 1972, Alex Harvey heb ik hier, To Make My Life Beautiful.

Zijn echte naam was Thomas Alexander, oftewel Alex Harvey. Maar in ieder geval, ja, hij is bekend geworden met dit nummer To Make My Life Beautiful. Dat werd in 1972 uitgegeven. En ja, hij heeft ook veel liedjes geschreven, onder andere ook voor Kenny Rogers. Ja, Ruben James heeft hij geschreven. Nou ja, hij heeft in diverse films en televisieseries gespeeld. The Rainmaker, The Down Below en The Dallas en The Dukes of Hazzard. Nou, allemaal bekende televisieprogramma's. Dus een veelzijdig mannetje uit Amerika. Ik heb hier een nummer uit 1968 van The World of Us. Gaat op het mooie nummer King Crucius.

band met een stuk of wat mooie plaatjes. Wolterfuss is een Britse psychedelische popband. Uit ja, 1968 zijn ze wat begonnen en geformeerd, om zo te zeggen, in januari. En tekende bij Derham Records in februari 68 een contract. Ja, hun song Muffy Man was een bescheiden hit in de Britse en Amerikaanse hitlijst en bereikte toen de 10e plaats. Maar ze hebben nog een stuk of wat mooier gemaakt. Onder andere deze die we net hoorden, King Crucius uit 1968. Sandy Shaw, nou, die hebben we vanavond nog niet gehad. En, is ook heel leuk, is ook een verzoekje trouwens. Gaat om het nummer Think It All Over uit 1969.

Ja, op blote voetjes lekker optreden. Sandy Shaw met Think It All Over. Ik zit even wat verzoekjes te zoeken. Nou, iets van Pink Floyd wordt er gevraagd. Nou, ik zat even in mijn Pink Floyd mapje te kijken in de computer. Daar kwam ik ook een paar nummers voorbij. Ik denk, hey, die hebben we vorige week ook gedraaid. En dat ging om het nummer, volgens mij, moet ik even zien. Ja, The Dark Side of the Moon, die hebben we vorige week gedraaid. En nou stonden er een paar, ja, dat is ook een hele mooie Shine On Your Crazy Diamond. Maar die is vrij lang, dus dat, ja, dat moeten we ook maar eens een andere keer doen. Maar ik heb Another Brick in the Wall opgezocht. En ik had de keuze dus ook nog uit Arnold Lane, hè. Dat is een zestiger. Maar dit is 1979, Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Heeft Stuart de Jong aangevraagd en draai ik even met plezier.

van de vele mooie nummers van Pink Floyd. Another Brick in the Wall uit 1979. Ja, ik heb nog een verzoekje van Aafke. Dat was haar tweede keuze voor vanavond. Nou, die heb ik nog even opgezocht. Want het is 11:15. Dus het, ja, de tijd begint weer een beetje te dringen. Maar ja, we doen ons best. The Windmills of Your Mind van José Feliciano.

Windmills of Your Mind of is een lied waarvan de muziek is geschreven door Michel Legrand. Voor de Nederlandse hitparade is alleen de versie van José Feliciano van belang. Zijn versie verscheen in 1969 en haalde in 6 weken notering de 11e plaats in de voorloper van de Nederlandse single top 100 en de 13e plaats in 10 weken Nederlandse top 40. Dit is weer heel wat anders, maar ook prachtig om te horen. En die draai ik toch ook wel geregeld op de zaterdagavond. Simon & Garfunkel uit 1969 met de Boxer.

prachtige plaat van het Amerikaanse duo of zangduo Simon & Garfunkel. De autobiografische en deels op de Bijbel geïnspireerde tekst is een klaagzang van een man die probeert om te gaan met de eenzaamheid en armoede in New York. De eerste paar coupletten zijn geschreven in de eerste persoon. De verteller heeft tijdens zijn jeugd in grote armoede geleefd, waarbij hij al vroeg zijn thuis en familie verliet om zich te begeven in de sloppenwijker. En soms in de bordelen van 7th Avenue. In het laatste couplet wordt het vertelperspectief geswitcht naar de derde persoon. Hier wordt beschreven hoe de hoofdpersoon doorgaat met zijn strijd om te overleven, met de bokswereld als metafoor voor de harde overlevingsstrijd. In de moet ik het in het Engels verder doen. In de clearing stands a boxer and a fighter by his straight. Nou, geweldig nummer om te horen. Prachtig. Het klokje begint een beetje te dringen. Het is 6 minuten voor middernacht. Ik had nog eentje van de Rolling Stones, een oudje uit 1967. Het is 3 minuten 48. Moet lukken. Dandelion.

prachtige afsluiter voor vanavond van de Rolling Stones, Dandelion uit 1967. Nou, ik heb weer met plezier vanavond allerhande mooie gouden oude hits kunnen draaien. Ik hoop dat alles wat naar genoegen was. Wat de hittijdmachine betreft ben ik er aanstaande zaterdagavond weer. En morgenochtend ben ik er met de Sunday Morning Breakfast Show. Tot morgen en lekker slapen vannacht en morgen gezond weer op.

0: Het is middernacht. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Jos Geelhoed. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. In een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang is gedumpt of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing die in de loop van vandaag begon is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Nachtwacht, een programma van Radio Emmeloord en Solo Radio.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.